What a time in between the Macarenas. George Michael. You heard it from Backstreet Boys here on your number one feel-good station. Barbara Streisand and Bryan Adams teaming up and Mark Morrison met Return of the Mac. Donna Lewis and I Will Love You Forever. Soos ons teruggaan na 1996. Baie dankie vir al die raaiskote wat deurkom. Wel, ek het nog een en jy hoor het net hier op 9 tot 12 op Jacaranda FM in ons Feel Good Mystery Year. Daar is een liedje wat gaan oor ons min slaap en dit was die motivering vir Insomnia. Playing You Faithless on Jacaranda FM.

0: It's Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Before that, the Black Eyed Peas and Boom Boom Pow on the Drive with Rob and Roz. 12 minutes, 13 minutes past 4.
1: Goeiemiddag, welkom bij Dinsdag. Dit voelt als een donderdag voor mij.
0: Why?
1: I just feel like we've had a lot of week already. Do you not feel that? A
0: lot of week in your week.
1: Lot of week.
0: A lot of month left in the bank.
1: What a month this day has been. Vandaag loop ek, ek is altijd daar, you know die tannie nee, wat nooit meer as een trip van die kar na die huis toe wil doen met die groceries nie.